0: Thank you, God.
1: Nou ja, daar sê Lariska Stein se story wat sy met ons gedeel het. As julle haar wil gaan volg, sy is Larry, L-A-R-I, on Wheels, op TikTok, waar jy kan kyk na haar. Op Facebook kan julle gaan kyk by Lariska's Adventures, en jy spel het haar naam met die C-A op die einde, Lariska, L-A-R-I-S-C-A, Adventures, en ja, Larry on Wheels het ons gesê, so ja, gaan kyk, ek wil nou kyk, ek mis een hierso, en ek dink dan sy ook net as Lariska Stein op, wat is die aanene toch nou, in die lewe in, kan die mens so sukkel. Maar wat jy gaan nou kry, iewerster tussen Larry on Wheels en Lariska Stein en Lariska's Adventures, gaan jy haar raakloop en kyk wat doen sy alles daar so. Nou ja, kom ons luister so bykie muziek voordat ons na ons volgende onderhoud toe gaan. Ons het laatst gepraat van Robbie Wessels en Anton Goosen. Hier kom hulle, Lambert's Bay van Robbie Wessels, Splinter Nieuwe Ene nou net uitgereik. En een van Anton Goosen wat laas maand uitgereik is.

0: Ah, lekker ouwe van Blue Suede, Hooked on a Feeling. In die lewe in kan ek nou vashak met hierdie computer. Hier gaan ons.
1: Dis tyd vir klassieke keer saam met my, Charles Brits. Sit terug en ontspan.
0: Nou ja, die eerste een wat ek vir julle speel is een van André Rieu en die tweede een van Symphonia. Ek is seker jy gaan die tweede een se naam herken of die wysie herken. WhatsApp my en sê bietjie vir my, waarna luister ons?

Nou ja, dit natuurlijk Peacemaker van Albert Hammond en voor dit Kama Chameleon van Culture Club. Nou ja, dit is hier by kwart voor en dit beteken my eerste keier saam met julle hier by Ramkat het tot die einde gekom. Baie dankie, ek het heerlik saam met julle gekeier en volgende week, selfe tyd, selfe plek, doen ons precies dieselfde. Ek gaan uitspeel met Streets of London van Ralph McTell en een van my groot gunstelinge, Piano Man van Billy Joe en daarna het ek vir julle een gedagte vir die week. So, eindelijk sommer iets waarmee ek net graag my programme gewoonlik afsluit. So, baie dankie weer eens vir die keier en dit was heerlik en volgende week, selfe tyd, selfe plek, maak ons weer so.

It's only me and you net hier op Ramkat Radio. Ons kuier lekker saam. Ons het nog so 'n uur in mekaar se geselskap. Die tyd vlieg ook verskriklik, verskriklik vinnig. Dan is Pieter hier by julle. Dis mos Maandag wat by my oorvat van 7:00 af. Ja, dan gaan julle lekker, lekker saam met Pieter die res van die aand kuier. En môreoggend is Shaal Brits 9 tot 11 terug hierso met klets en klank. Dan kan julle weer 'n lekker, lekker lewendige uitsending saam met Shaal deurbring môreoggend. Voordat Andy môreaand by julle aansluit, weer van 5 tot 7, met wat is Andy se program se naam nou weer? Ek moet dit eers, dit moet ek eers nou op

0: En nog 'n jong opkomende kunstenaar, WG Nel met Bosveld Dans. En dit het julle net hier gehoor op Ramkat Radio. Nou ja, daar sê baie dankie vir almal wat die eerste enigste keer op 'n maandag aand tussen 5 en 7 saam met my gekuier het hier op Ramkat Radio met Rondrit saam met Koos. Al die pad hier uit Mosselbaai het. Ek hoop julle die muziek saam met my geniet, want dis hoekom ons hier is, man. Om sommer net lekker nonsens te praat en die feite bietjie by die vensters uit te gooi, lekker te ontspan en lekker muziek te luister en lekker met mekaar te klets hier op die kletslijn. Nou ja, tot volgende week maandag aan 5 uur sê ek vir julle adios, amigos. Ek gaan uitspeel met Anton Goosen se Geelperskereen en daarna Sweet Caroline van Neil Diamond.
1: As die Geelperskereen

Hallo julle, DJ Tarsh is hierso, skakel gerus in elke dinsdag aand van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.

0: Ja,
1: dit is mijn schoenen. Ja, nee, dit is jouw schoenen.
0: Ja. Och, lieve hel.
1: Oké.
0: Kom maar, kom maar,
2: let's go.
1: Dat zei. Welkom op mijn plaats, hè?
3: Wel dan.

0: Dames en heren, dit is die grootste wedstrijd van die seizoen tot dusver. Telling is 21-0 in die guns van die snoeke. Die boerewoskartel in die moeilijkheid. Daar gaan iets speciaal nodig hee om die wedstrijd terug te trek.
1: Come on. Appel, Robbie, ek die hele manne nou nodig.

creëren kaak opnieuw lokken. Lini Sharks hengel stokken. Skankies donder al je rokken. Maki flakies allemaal klokken. Wanneer even moze bogen.

Jelis! Mondag uitgesit! Jelis! Mondag uitgesit! Uitgesit! Uitgesit! Uitgesit! Hier gaan

Bobby Darin, 18 Yellow Roses, 1963. Net kyk, hoe gaat, waar jy is daar nou? Right, ons het nou gesê, hy het van sy eerste liedjes, het hy vir Connie Francis geskrywe. So, kom ons luister nou na Connie Francis, hoekom nie? Connie Francis, gebore Concetta Rosemarie Franco Nero, op 12 December 1938, en ten spuite van verskye ernstige onderbrekings in haar loopbaan, en was sy tot laas jaar nog, ek dink is in Augustus, iewers in Augustus is sy toe oorlede, op, ek dink, sy was al diep in haar 80s gewees, ja. Ok, ons gaan, van Connie Francis gaan ons luister, een wat sy, eindelijk een baie mooie liedje, ek hou baie van hom, My Happiness, ek weet, Vicky Leandros sing hom ook, een goeie weergawe van hom, kom ons hoor, My Happiness, Connie Francis.

Lekker klanke daar van BZN. Ja, hulle, al hulle liekies is populaire liekies. Afrikaans. Ons gaan nou, ek weet nie, ek dink die groep se naam is A Cappella. Ek kry nie inlichting oor hulle, van wat er dorp hulle is, en waar, hoe lang is hulle al aan die gang nie, maar ons het twee liekies van die groep A Cappella. Dit beteken sonder muziek wat hulle optree, ek weet nie of het so is nie, ek sal mooi luister of ek muziek hoor in die sing van hierdie twee liekies. Die eerste is hulle sing van liefde, nou ja, daar hoor mens automatisch muziek net van die liefde. En dan die ander een is, ek verlang nog altyd, al twee A Cappella, kom ons hoor.

Asie, ek dink nog altyd, dit moet een van die lekkerste dinge wees, om deel van so'n koor te wees, en landwyd te toer, en ek dink dit moet groot pret wees. En ek het die idee, hulle is van Potchefstroom, se koor, ja. Ok, ons stap aan, ons kom nou by hierdie groep, wat, ach, hulle is so bekend, ek hoef nie eens te sê nie. Hulle is een Sweedse groep, en hulle naam, Ebba, het geen bekendstelling nodig nie. Die eerste letter van elke groepslidse naam is die akroniem wat die naam Ebba vorm. In volgorde, Agneta Vetskrog, Bjorn Alvius, Benny Anderson en Annefried Lindstad. Die groep Ebba ontbind in December 1982 en natuurlijk het ons allemaal so rikkie terug, dus hier so, ek dink 2018 het hulle weer by mekaar gekom en na 35 jaar het hulle weer een album opgeneem en daar so paar nieuwe liedjies daar so en dit was ongeveer in December van 2018 daar rond. Hulle is immer groen en tydloos, hulle sing vandag vir ons Adante, Adante, van Ebba.

en onder leiding van Alphonse Jockeveld, Jockeld, sorry, met wie hy in 1957 een paar plate opgeneem het. In diezelfde jaar was hy in die atelier met sanggroepen soos Monacos, wat hy self gestig het ook, en hy was ook saam met die Ohio's, Carowells, Rangers, Blue Stars, hy het saam met hulle allemaal, ek wonder of hy Rangers die mamas en papas is, ek weet nie, weet hulle het so groep gehad, ook Rangers. Sedert 1958 was hy lid van die Bottle Lucas Koor, in 1961 stig hy die Gunter Kalman Koor in Keulen. Die eerste opname was die Elizabeth Serenade, wat wereldwijd een sukses was. Ons gaan luister na hulle, en hulle sing vir ons, ek dink is een Nederlandse volkslied, want ek weet, ek het een dag toe, wel op, waar was het, Amandelbult, het ek ondergronds gewerk, so een dag een week, het ek ondergrond gegaan, en toe ek uitkom, toe loop ek en ek fluit hierdie liedjie. Toe is daar ou wat van Nederland is, wat ook daar gewerk het. Jo, hy het onmiddellik achtergekom, ek fluit sy land, sy volkslied. Hy was so impress met my gewees. Hy het nie geweet enige Suid-Afrikaner ken die liedjie nie. Move the vliegts in the heimat. Hier kom, Gunter Kalman Koor.

0: John Edmund, en hy het vir ons Fairy Tales gesing, en ja, ek, as ek so luister na die plaats, sal ek vir sy, wat noem ons, klankingenieur, of wat noem ons die mense, sal ek een 3/10 uitgee. Hy het beslis die achtergrond, die muziek, het hy te hard vir die manse stem. Hy het nie mooi een balans daar gedoen nie. Right, op Suid-Afrikaanse bodem, en een wat ek al mee gesels het, en ja, een onderhoud, nog voordat sy eerste, sy ta eerste liekie op Facebook gesit, en ek het hom gesien, toe dog ek, joh, daar wil ek praat, want hier is groot potentiaal, en ek het toe haar gekontak, en ons het een lekker onderhoud gehad, en ek het haar achterna, het ek haar hier in Kimberley sien optree, ek het haar daar ook gaan besoek, en ek praat natuurlijk van Anja, sy is daar van Rosenbol, en aanvankelijk was sy van Port Elizabeth, het sy daar school gegaan, toe trek hulle na Rosenbol toe, en is net nadat hulle so toe getrek het, wat ek nou van haar te hore gekom het, en ek volg haar sederdien, en sy het elke kort het sy, en was sy nog nie klaar gestudeer nie, sy doen het nog so tussendeur, doen sy haar muziek, en ja, sy het hier, gaan ons luister na een van Brandy Carlile se liedjies, wat sy cover, en dit is natuurlijk The Story, en ons luister na Anja van Rosenbol, en ek dink sy gaan nog baie gehoor van word en The Story, hier kom sy.
1: Hey julle, dit is Anja hier, so weggehoor van The Story van Danny Kana, wat ek graag verdien sê, en op elektrische gitaar is William Reed, maar as jy ook gitaar is, dan gaan jy kom

Hartstikke goed. Cordelia geweest over jou. Cornelia, niet Cordelia. Cornelia geweest over jou met Picking Up Pebbles op ramkatradio.co.za. Vanaf waar was je vanavond? Goedenavond. Welkom zeer vanavond voor die eindhoud van Ramkatradio. Van Ramkat Radio. Verdolf Goosen. Wat er vanavond samkeer. Uitpad van een koude Devon. Wil hij daar bewolken in koud bellen onder in die kaap. Wat er vanavond samkeer. Vanavond zijn Ramkat Country. Zondag aan de 6 tot 8 hier op Ramkat Radio. Wat is eerst een liedje van Four Jacks en Jill. Master Jack, then offer you a goodbye, my love, Il Silenzio. Wat is Il Silenzio van Mary Campbell? Dan voor jou Nick Taylor, hij heeft gehad lang terug te vergaat met die genaamd Stille de Vierstroom. Vanavond zingen voor jou Afrikaanse country, Dink aan mij. Drenerij op ramkatradio.co.nl. Ook nou binnenkort, hij verjaardag, maak je voor vandaag. Hij is vandaag volle 12 jaar oud. Gaan dan voor jou geluk wens op je radio.

Ricky Gisdaal gesing gewees deur iemand wat gebore is op 14 November 1931 en hy is oorlede in 1988. Ook genaamd Stefanus Benjamin Blignout van Germiston. Hy het gesing as Ben E. Madison. Hy het daarvoor gesing Groen Koringlande, net hier op Ramkat Radio. Wat vir jou liedjie van Charlie Pride, Wings of a Dove. Dan af jou Barry Sadler of Sergeant Barry Sadler met Ballad of the Green Berets. Dan af jou Skeeter Davis, My Last Date with You. Drie in een rij op ramkatradio.co.za.

Ik geef het af jou van Skeeter Davis. Skeeter Davis geef het af jou. My last date with you op Raamkant Radio. Op wat voor jou liedje van Don Gibson. I can't stop loving you. Die hebben we mensen opgenomen, maar onder andere Don Gibson van vanavond zijn kant in die programma. Dan af jou weer voor Jackson en Joel met Timothy. En dan Bobby Weir geef jou terug met een liedje van hem, groot treffer van hem geweest. 500 miles away from home. Drie in de rij op Raamkant Radio. Open, see you, open, see you.

0: Luister gerus na my Grant Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus voendie. Ons het nie op sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel net hier op Ramkat Radio.
1: My naam is Hanlie van Rooyen van Kenton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7:00 kuier saam met my en Andre op hiervan nou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sagkoop nie.
2: Hi daar, ek is Mara van der Berg en ek luister na Ramkat Radio, country op sy beste.

0: word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.
1: Drome van silver en drome van goud.
2: Maar... Hi, dit is Nico Boyce hier so en jy luister na Ramkat Radio. Beste stasie met die beste muziek.
1: Van so-

Mo Bandy geweest af hier met It's a cheating situation geweest, ja. Mo Bandy, It's a cheating situation geweest af hier van die plaat van die jaren 70's. Of vanavond sal op country, hangkwadradio.co.za. Dit is die plaat van ander liekie van, ons speel baie donder op jou commissie vir jou PDP cover of enige liekie wat bieke gerevamp is. Dit is vir jou bekende liekie van Don Williams, Thousand Time, bieke gerevamp. Dear PDP. Net en altijd voor een beetje weer iets van die jaren van die 70's.

Ik zag zo'n geweest zijn, ook genaamd Rachel's Vuda. Women's Sensuous Woman geweest daar van Rachel's. Op Rampart Radio. Ik vond dat nog goed dat zijn woorden geleerd. En ik kon het niet aflezen. Maar anyway, op wat voor Barbara Mandrell met Gaines People Play. Dan af je Billy Swan met Wedding Bells. En dan voor Charlie Rich. They won't be anymore. Drie naar op Rampart Radio. Lekker luister. Hulle maak so.

Ik heb mezelf een keer geweest die ook genaamd, wat zijn naam? Charlie Rich geweest alweer met They Won't Be Anymore op Ramkwet Radio. Wat voor David Allan Coe met Mona Lisa Lost His Smile. Dan voor You Better Move On van George Jones en Johnny Paycheck. Dan Loving Arms, ook in de key van Charlie McLean. Drie in de rij op ramkwetradio.co.za.

0: Griefsdag sing gewees deur Charlie McLean gewees daar vir jou Loving Arms op Ramkat Radio.co.za. Wat vir jou lukkie van een ou genaamd Jimmy Dean. Vanaan sy voorlaaste eniekie, lukkie genaamd Big Bad John. En net na hom vir jou vanaan sy laaste ene, maar een speciale versoek of een speciale, om te sê, tribute of, nou is voor ietsiekie, maar op wat vir jou net na hierdie eniekie. Jy kan nie vir jou, is een lukkie vir jou gesing deur Jimmy Dean, Big Bad John, van ons tweede laatste ene, van ons laatste ene, weer van die rekening af, nie van die plate af, nie so. Maar ja, jy gaan even jou, die laatste ene van die plate van die jare 70's, Jimmy Dean, klink so.
1: Big John, Big John. Every morning at the mine you could see him arrive. He stood 6'6" and weighed 245, kind of broad at the shoulder and narrow at the hip. And everybody knew you didn't give no lip to Big John.

0: in your face, all over the place.
1: We're online 24/7. 24/7.
0: You're listening to the hottest internet station.
2: Hallo, my naam is Hanlie van Rooyen van Kempton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7:00, kan jy saam met my en Andre op hiervan hou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za, waar ons nie sagkoop nie.

0: Jy luister na Hier van nou ek, net hier op Ramkat Radio. Lekker luister. Goeienaand luisteraars, baie welkom by Hier van nou ek, van uit Captain Puck, saam met my Hanlie. Ja, julle moet maar verskoon. My stem is nog nie 100% nie, ons herstel nog so bykie van hierdie nare griep wat ons gehad het. Ek hoop nie, ek gaan te veel hoes en my nees te veel laat loop en so aan nie, maar ek sal maar keer voor by die deur uitloop. Ek wil net vir ons gas vanavond sê, baie welkom. Dit is nou Duif van Skalkwyk van Kempton Park, wie se lysie ons vanavond speel. Sy het hom vir my so 2 weke of wat teruggestuur. Sy het, ek dink op, Facebook of op my site is een aand gesien ons saai uit en ja, ek wil net so iets van haar noem, dis een oud werkskollega van my, ons het vir 20 jaar plus saamgewerk hier by die ou Kempton Park Stadsraad en ons het so paar jaar terug, het ons begin om bykie by mekaar te kom, al ons oud collega's en ons het so 1 keer die jaar, dan gaan eet ons saam, maar dis tyd dat ons weer bykie saamkom. So as daar dalk van my ander oud collega's is, wat op ons financiën WhatsApp groep is, baie welkom aan een en elkeen van julle ook. En dan aan IB daar van die Weskus, hy het vroeger vanavond vir andere gesê, hy luister saam. En dan Rudolf, hy luister ook, ek het voice note gekry, ek gaan hom nou vir ons speel, en dan my ma natuurlijk, sy het ook gevra, as ons vanavond op die licht, toe sê ek, ja ma, ons kan nie net afblij nie, ons moet weer bykie terugkom, en dan my 2 sissies, Lynetta en Alberton, en Sonja in Australië, en dan ook ons ander vriendin en haar man, Diana en Hannes, ook van Australië, wat die potgooie kry, en dan Adrie het ook vir my thumbs up gestuur, so ek seker af van sy luister ek, Adrie van IJsrend van, ek dink Boksburg, ja, en alle ander mense, soos wat julle bykom, sal ek julle groet, maar kom ons luister gaga wat het Rudolf al vroeger vanavond vir my gestuur.
1: Nonsie, nonsie, Andrie en Hanlie, dis dinsdag aand, hier op Ramke Draane, en dit beteken het een lekker, lekker Ramke tyd, saam met legendarische andere kinder hier op Ramke Draane op NC.0. Ek wil al die nieuwe luisteraars sê, baie welkom, bestaande luisteraars sê, welkom terug, en geniet die aand, dis die rechte manier om jou dinsdag af te sluit, saam met andere en Hanlie, en dan moet ek jy vergeet nie, want aand later is het ook natuurlijk Tertius. Tertius, hier op Ramkat Radio, as jy het bykie van een bykie dit nou, dan gaan jy om geniet, saam met Tertius hier op Ramkat Radio, op en sê, op en sê, daar gesê naam van allemaal, en dan kry jy ons lekker saam.
0: Baie dankie Rudolf, ek hoop jy gaan ook die program baie geniet, en natuurlijk my skoons is Marai, Robert Staaf van Pieter Tief, sy sê, sy luister ook, en sy hoop ons gaan, ek het lekker muziekie so, ja, ek hoop so, ek hoop het gaan in jou smaak ook val. Ok, kom ons begin met Andriet, 7 Oceane. Ebba, Andante, Andante. Oh, en Marlene, en Jo van Jemiston, baie welkom. Ek sien, sy het ook vir my geskryf, hulle is ingeskakeld, dit is natuurlijk Marlene en Charmaine, die 2 sisters. En dan luister ons na Italiaanse melodie van Sempre, Sempre. En soos julle weet, is dit een van my gunstelinge, want dit is 'n cover van Albino en Romano Power. Oor de Sempre Sempre en Felicita nogal, maar vanavond uitgevoer dier Antonius Grasmeier op een Tyros 4, nou dit is een klavier wat so, eigenlijk is het klaverbord, 4 klaverborde wat hy bespeel, en ek was heel verbaas dat hy heeft dit aangevraad, want ons het een hele paar van Tyros, maar ek het nie eens geweet van hierdie ene wat hy het nie. En dan luister ons na Teens Jordaan met Vingers en Voete. Ek weet nie wanneer laas het hierdie, het julle hierdie liedjie gehoor nie, maar het nogal baie mooie woorde so. Sit achter oor, kryf julle koppie koffie en geniet die muziek.

0: Dit was Teens Jordaan met Vingers en Voete. Ja, daar weet jy die liedjes van Romano en Albino Power nie, was, wel is eintlik nog steeds my luidtoon. Ek het die oorspronklike liedje gevat om het so bykie verkort en ja, hy is nou nog my luidtoon op partij van my contacts op WhatsApp. En selfs Sempre Sempre het ek ook so verkort. Dus julle paar jaar terug het een van ons vorige omroepers my bekend gestel aan Romina Power en Albano en ek het net van daar af vreselik baie van hulle muziek begin. Goed, net hierna luister ons na Celine Dion met I'm Alive, dan Nikos met Timmy Song, Clearly Reynolds met Neon Moon en Demis Roussos Sing an Ode to Love. Goed, ja, as julle ook wil deel die manier van hou ek, stuur vir my een lijst van so, maak het so 30 liedjes, min of meer, met die kunstenaarse naam en die liedjese naam, na ons studio nommer toe. Nou, ons studio nommer kry dit daar waar julle na ons luister, is daar so groen blok op die webblad, op www.ramkatradio.co.za. As jy op omdruk, dan maak jy al ons omroepers oop. Dan gaan jy net na ons foto toe en druk jy op die nommer en dan kom jy hier by ons uit in Kempton. Dan stuur jy vir ons jou lysie van jou muziek waarvan jy hou. Dit kan enige muziek wees, woorde muziek, lichtklassiek, instrumentaal, kinderliekies, ach, enige iets. So lang daar nou net nie te veel vloek in is en so aan nie, want mens moet maar mooi luister, die is dan na hierdie AI muziek van hulle, kan mens nogal in die knijp laat beland. Maar ja, julle is welkom, stuur het vir ons en dan speel ek het vir julle. Goed, ek het klaar nou die liekies aangekondig, wat ons net na die volgende advertentie gaan luister.
1: Hallo julle, DJ Tarsh is hierso, skakel gerus in elke dinsdag aand van 9 uur af, op Techno Tuesdays, net hier, op Ramkat Radio, kom vibe lekker saam.

0: Sjoe, wat 'n mooi liedjie. Weet julle, dis ook wat my so lekker is om hierdie program te doen. Want die mense stuur vir my lysies met musiek, liedjies en kunstenaars waarvan ek nog nie eens van gehoor het nie, of dalk lang terug gehoor het, maar nie bekend is daarmee nie. Ek kan nie dink dat ek al hierdie liedjie van Demis gehoor het nie. Dan die volgende ene ook, ken ek ook glad nie die kunstenaar nie. Dis Dance Until the Morning Come van DJ Thorsten. Dan Jennifer Simudia, Sê Dit Harder, Teens Jordaan met Hanne, en dan is hier ook een kunstenaar wat ek ook nog nooit van gehoor het nie, en naam is Julia Zara, en haar weergawe van Just an Illusion.
1: Word op en wakker met Rezaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.